Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens, leukste evergreens.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: 1, 2, 3, 4.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De milieuorganisatie Client Earth heeft een klacht ingediend tegen de Belgische overheid wegens onvoldoende bescherming tegen PFAS-vervuiling. Ook de PFAS-vervuiling door het Tongerse bedrijf Shamrock Technologies wordt daarin expliciet vermeld. Volgens de NGO heeft België jarenlang te weinig gedaan, ondanks de bekende gezondheidsrisico's. Client Earth vraagt een verbod op alle PFAS en grootschalige bloedonderzoeken voor de bevolking. Het Europees Comité voor Sociale Rechten buigt zich in 2027 over de klacht. In Limburg zijn in het tweede kwartaal van dit jaar 1,2% meer woningen verkocht dan een jaar geleden. Vooral de verkoop van appartementen zit in de lift, terwijl huizen licht achteruit gaan. Ook de vastgoedprijzen blijven stijgen met een gemiddeld huis dat nu ruim €349.000 kost. Tegelijk waarschuwt de nieuwbouwbarometer dat steeds minder gezinnen zich een nieuwbouwwoning kunnen veroorloven door de hogere hypotheekrentes. Vandaag zonnig en zeer warm, 31 graden. Zaterdag blijft het volop zomeren en wordt het 32 graden. Een zomersbegin van het bouwverlof dus.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

minderjarigen kunnen straks niet meer online kopen op afbetaling, staat in een wetsontwerp dat de Kamer heeft goedgekeurd. Apps zoals Klarna moeten dus verplicht minderjarigen gaan weren. De wet breidt ook het recht uit om vergeten te worden. Zo kan iemand die van kanker is genezen weer makkelijker een lening krijgen bij de bank, voor een huis bijvoorbeeld. De vakbonden op de luchthaven in Charleroi gaan voorlopig niet staken na overleg met de directie. De christelijke vakbond dreigde met acties omdat ze tegen de nieuwe regels zijn rond afwezigheid op het werk. Maar het punt is van de agenda gehaald van de volgende ondernemingsraad. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn zeker 6 mensen omgekomen. Enkele van hen raakten zelfs niet op tijd uit een auto en zijn teruggevonden in het wrak. 1 dorp is zelfs helemaal geëvacueerd, maar het liep moeilijk omdat de belangrijkste toegangswegen afgesloten waren door het vuur. De VS hebben vannacht Iran opnieuw bestookt met raketten, maar over doelwitten of schade is weinig bekend. Donald Trump heeft wel over de situatie gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben geregeld contact over de oorlog in de Golfregio, maar ze waren het er ook al af en toe oneens over. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale op het WK voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. In de halve finale speelt Frankrijk tegen de winnaar van vanavond, de Rode Duivels of Spanje. Na de wedstrijd was het in Antwerpen onrustig. Amokmakers bekogelden politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen zijn opgepakt. En bij de Rode Duivels vanavond geen zin op de bast. Volgens zijn club Sporting Lissabon is hij medisch niet geschikt om te spelen. Volgens de Rode Duivels wel. De bast is sinds zijn blessure op training bij zijn club in mei out en speelde sindsdien geen minuut meer. En Thorstein Trahen start vandaag niet meer in de Ronde van Frankrijk. De Noor droeg tot gisteren de gele trui, maar bij een val in de eerste bergetappe heeft hij enkele ribben gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en is gewond aan zijn schouder en elleboog. Op het ogenblik van zijn valpartij was Trahen al virtueel het geel kwijt. Een zomerse vrijdag met temperaturen tot 32 graden. Ook in het weekend en volgende week blijft het tropisch.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: CM brengt tijdens Tetegolf extra huisbezoeken aan kwetsbare ouderen in onder meer Oudsbergen en Zutendaal. Maatschappelijk werkers controleren of mensen voldoende drinken, hun woning koel houden en voldoende ondersteuning hebben. Soms lossen ze ook onverwachte problemen op, zoals een airco die per ongeluk op verwarmen stond. CM wil zo gezondheidsproblemen en eenzaamheid tijdens de warme periode helpen voorkomen. Een 51-jarige vrouw is aangehouden in het onderzoek naar de Turkse Shahin-maffia-klan die actief is in Limburg. Ze wordt ervan verdacht klanleden opdrachten te hebben gegeven voor afpersingen, bedreigingen en geweld. Bij een huiszoeking in Dilbeek namen speurders 62.000 euro cash en meerdere gsm's in beslag. Het grootschalige onderzoek naar de criminele organisatie loopt intussen verder, terwijl enkele hoofdverdachten nog voortvluchtig zijn. Vandaag zonnig en zeer warm, 31 graden. Zaterdag blijft het volop zomeren en wordt het 32 graden. Een zomersbegin van het bouwverlof dus.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De invoering van het Belgische wegenvignet krijgt stilaan vorm. Volgens verschillende kranten zal het tussen 90 en 125 euro per jaar kosten. De uitstoot van de wagen bepaalt het bedrag. Wie elektrisch rijdt zal dus het minst moeten betalen. Het vignet wordt vanaf mei volgend jaar verplicht voor Belgen en buitenlanders. De Vlaamse regering voorziet wel een compensatie via een hervorming van de verkeersbelasting. Vorig jaar zijn er zeker 10.000 klachten binnengekomen over identiteitsfraude. Dat blijkt uit cijfers van de politie die Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt. Mogelijk ligt het werkelijke aantal nog hoger. Wie zijn identiteitskaart verliest, krijgt het advies om die zo snel mogelijk te laten blokkeren via DocStop. Je kan de dienst bereiken via het nummer 00800 21 23 21 23. In het zuiden van Spanje hebben de bosbranden nu al aan zeker 12 mensen het leven gekost. Nog eens 6 anderen raakten gewond. Sommige slachtoffers werden teruggevonden in uitgebrande auto's. Het vuur brak gisterenmiddag uit in de provincie Almeria. Het zou gaan om de zwaarste bosbranden ooit in de regio. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden en ze krijgen hulp van het Spaanse leger. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vuur is ontstaan. In Syrië zijn enkele verdachten gearresteerd in verband met de explosies in de hoofdstad Damascus eerder deze week. Er ontploften bommen in de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan zijn Syrische ambtsgenoot. Daarbij vielen 1 dode en 36 gewonden. Macron zelf was niet aanwezig op het moment van de explosies. De Syrische autoriteiten zeggen dat de aanslag het werk is van Islamitische Staat. De terreurbeweging heeft de explosies niet opgeëist. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige dag. De maxima liggen tussen 25 graden aan zee en 30 graden in het binnenland. Morgen en de volgende dagen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. Het wordt dan nog iets warmer.

0: Like a Rhinestone Cowboy. Een hele goede morgen allemaal. Het is vrijdag 10 juli vandaag. Net 9 uur geweest. Ja, 9 uur 's morgens hoor. Nee, u bent nog niet te laat voor de match van de Rode Duivels. Nee. Eerst nog even een andere match spelen.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En binnen een goede 12 uur is het dan zover, dan spelen onze Rode Duivels tegen Spanje voor een plaats in de halve finale. Toch even lekker spannend en geef toe, wie had dat verwacht? U had van mij, over verwacht gesproken, toch verwacht dat ik vandaag leuke muziek ging draaien en daar heb ik ook voor gezorgd. Muziek van Dusty Springfield, van The Rolling Stones met een speciaal verhaal en deze speciale uitvoering van Frankie Valli in The Four Seasons. Let's hang on!

Dat was onze eigen Limburgse Lisa Delbo met 16 kan je nog dromen. In de jaren 90 bracht ze heel wat cd's uit met daarop muziek van de jaren 40, 50 en 60. En uit een van die cd's dit nummer met 16 kan je nog dromen. Nu muziek uit 1976 van The Real Thing. You to me are everything.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

als een duivel uit een doosje, just a jack in the box. Dat was, even kijken, Claudia Rogers uit 1971. En ik zei vandaag, ik zei in het begin van het programma dat ik de Rolling Stones zou gaan draaien voor u, want ze vieren vandaag feest. Nee, ze zijn niet jarig of zo, maar ze brengen vandaag hun 25ste studioalbum uit. Begonnen in 1962 en wie had gedacht dat deze rock'n'roll band langer dan 5 jaar zou bestaan. Ondertussen 6 decennia en 25 studioalbums. Nee, we gaan niks draaien uit dat nieuwste album, trouwens dat hebben we trouwens nog niet. Maar we gaan er wel eentje draaien uit de beginperiode, 1967. She's a Rainbow.

De bijzonder zuivere en leuke stem van Ronnie McDowell en Cry to Me. En die Ronnie McDowell, die kennen we hier niet, maar in Amerika is hij wereldberoemd. Amerikaans beroemd moeten we dan zeggen natuurlijk. Je hoort hem uit 1988 met deze Cry to Me. En als je wil weten hoe dat ze Doua Didi in het Frans zingen, moet je nu luisteren naar Sheila.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen.

Leuk melodietje van de Tornadoes om ons drie leuk mee af te sluiten. Globetrotter hoorde je. Daarvoor Dusty Springfield en You Don't Have to Say You Love Me. En we begonnen met Sheila et vous les copains. En nu bij Ludo in Espresso twee gouden stemmen op rij. Freddie Quinn straks, maar nu eerst Jim Reeves.

Je hoorde net de Goldene Stimme van Freddie Quinn en daarvoor de Golden Voice van Jim Reeves. Voor Jack en Jill. We gaan terug hier bij Ludo naar de jeugdjaren van de popmuziek. Dat doen we eigenlijk altijd, maar nu naar 1968 met Master Jack.

Dat was Steeler's Wheel en Star. En ik hoop maar dat onze ster van de Rode Duivels, onze Limburgse rotsende branding, Thibaut Courtois, er vanavond een paar gaat uitranselen. Zodoende dat de Spanjaarden niet kunnen winnen van België. Trouwens, heeft u het interview gehoord of gelezen dat Thibaut Courtois gaf over zijn zoontje? Dat hij moest supporteren voor België? Ja, want dat zoontje is natuurlijk in Spanje geboren, meer Spaans dan Belg. Maar toch, zegt Thibaut, hij moet voor papa en voor de Belgen supporteren, anders komt hij mijn kot niet meer in. Alhoewel, mijn kot, ik denk dan eerder aan een paleis met gouden muren.

Dat was Loop die Loop van Guam Bastos. En dan zie ik onze tijd, die zit er weer bijna op. Het is bijna 10 uur. Straks na 10 uur de lunchbox met Geert de Knut. En vanaf 5 uur Hallo Limburg met Koen Baks. Maak er nog een hele fijne dag van vandaag. En vergeet u vooral niet vanavond te supporteren voor de Rode Duivels. Zodat het sprookje kan verder gaan. Tot de volgende!

jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De invoering van het Belgische wegenvignet krijgt stilaan vorm. Volgens verschillende kranten zal het tussen 90 en 125 euro per jaar kosten. De uitstoot van de wagen bepaalt het bedrag. Wie elektrisch rijdt zal dus het minst moeten betalen. Het vignet wordt vanaf mei volgend jaar verplicht voor Belgen en buitenlanders. De Vlaamse regering voorziet wel een compensatie via een hervorming van de verkeersbelasting. Vorig jaar zijn er zeker 10.000 klachten binnengekomen over identiteitsfraude. Dat blijkt uit cijfers van de politie die Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt. Mogelijk ligt het werkelijke aantal nog hoger. Wie zijn identiteitskaart verliest, krijgt het advies om die zo snel mogelijk te laten blokkeren via DocStop. Je kan de dienst bereiken via het nummer 00800 21 23 21 23. In het zuiden van Spanje hebben de bosbranden nu al aan zeker 12 mensen het leven gekost. Nog eens 6 anderen raakten gewond. Sommige slachtoffers werden teruggevonden in uitgebrande auto's. Het vuur brak gisterenmiddag uit in de provincie Almeria. Het zou gaan om de zwaarste bosbranden ooit in de regio. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden en ze krijgen hulp van het Spaanse leger. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vuur is ontstaan. In Syrië zijn enkele verdachten gearresteerd in verband met de explosies in de hoofdstad Damascus eerder deze week. Er ontploften bommen in de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan zijn Syrische ambtsgenoot. Daarbij vielen 1 dode en 36 gewonden. Macron zelf was niet aanwezig op het moment van de explosies. De Syrische autoriteiten zeggen dat de aanslag het werk is van de Islamitische Staat. De terreurbeweging heeft de explosies niet opgeëist. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige dag. De maxima liggen tussen 25 graden aan zee en 30 graden in het binnenland. Morgen en de volgende dagen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. Het wordt dan nog iets warmer.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Orkestleider Barry White, ja, die kerel met zijn diepe stem, hè. Hier met zijn orkest Love Unlimited Orchestra in My Sweet Summer Suit. Een zomerplaat in 1976 en het blijft nog steeds een heel fijne zomerhit. Ook vandaag, vrijdag 10 juli. Dankjewel Ludo Wijnen. Morgen opnieuw een espresso tussen 10 en 11 tijdens het weekend. Wij gaan tot de middag door hier tijdens de werkweek. Elke werkdag tussen 10 en 12. Dit is Lunchbox. Met Vlaanderen boven van Remo van het Groene Woud hoort helemaal bij deze Vlaamse feestdag morgen. We hebben Steve Rowland in de familie Dark met Sympathy. En ook Baccara straks. Yes sir, I can boogie. Hier is Bonnie Sinclair op de dag van de Pina Colada vandaag. Bonnie, kom je buiten spelen?

10 juli, dit is een lekkere dag vandaag. Het is de dag van de Pina Colada. Een initiatief van Amerikaanse barkeepers uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Pina Colada is een alcoholische crème cocktail op basis van witte rum, ananassap en kokosmelk. Het is een cocktail die symbool staat voor vakantie, zon, strand, een tropische levensstijl en de Caraïben bij uitstek. Sinds 1978 is de Pina Colada de nationale drank van Puerto Rico. 10 juli, de dag van de Pina Colada.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

De ultra-warme zomer van 1975 was de voorloper van de hete zomer van 76. En in 75 was dit een zomerhit voor Typical Tropical met Barbados. We hebben het dadelijk over Roland van Rillaar. Hij stierf op een 10e juli in de tijd. Straks meer erover. Nou.

0: Een stem die ons raakte? Een talent dat ons inspireerde? Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 10 juli vandaag herdenken wij Ronald van Rillaar. Het was een Belgisch acteur en cabaretier die op 10 juli 2023 op 70-jarige leeftijd overleed. Hij was actief in het Vlaamse theater en cabaretcircuit en stond bekend om zijn veelzijdigheid als performer. Ronald van Rillaar was actief en trad op in diverse toneelproducties, humoristische voorstellingen en televisieprojecten, waarbij hij vaak zijn komische talent van timing liet zien. Hij maakte deel uit van de Vlaamse kleinkunst en cabaret scene en werkte samen met verschillende theatergezelschappen. Het werk van Ronald van Rillaar wordt gewaardeerd om zijn toegankelijkheid en gevoel voor humor. Van Rillaar wordt herinnerd als een gedreven podiumkunstenaar binnen de Vlaamse cultuurwereld.

De Nederlandse rockers van Golden Earring en Dang Dang Diggy Diggy Dang. Het was dus iets anders van die Golden Earring, het was een meer commerciële song op de radio. En dit liedje werd uitgebracht in 1968, moet je weten. Met daarvoor in het kader van de Vlaamse feestdag van morgen Vlaanderen boven met Remo van het Groene Woud. Vanavond, vrijdag 10 juli, zijn er parkies in Hamond-Achel. Vanaf 19 uur speelt daar Paul Michiels. Forever Young, I Want to Be Forever Young. Het zou een van de door Paul Michiels geopende zinsneden kunnen zijn. Want hij is ook al 77 jaar geworden. Het lijkt wel of er geen leeftijd te plakken is op zijn stem en zijn uitstraling. En ook deze zomer is hij niet van plan om stil te zitten. Integendeel, Paul Michiels staat te popelen om opnieuw het beste van zichzelf te geven. Tijdens dit Parkies-concert brengt hij een perfecte mix van zijn nieuwe songs, zijn tijdloze successen, eigenzinnige interpretaties van wereldnummers en ontbreken uiteraard de Soul Sister hits niet. Vanavond Parkies vanaf 19 uur aan het park Michielshof in Achel op het Michielsplein, Hamond-Achel.

Linda Ronstadt, die deze week jarig is, samen met Aaron Neville in Don't Know Much, een heerlijk duet van de Amerikaanse Linda Ronstadt, Amerikaanse actrice en zangeres in der tijd. Bijna 11 uur, regionieuws zometeen bij ons. Tot die tijd nog Frédéric François met Chicago. En hier het meisje van 16 was een liedje van Boudewijn de Groot uit de kleinkunsttijd, midden van de jaren 60.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De milieuorganisatie Client Earth heeft een klacht ingediend tegen de Belgische overheid wegens onvoldoende bescherming tegen PFAS-vervuiling. Ook de PFAS-vervuiling door het Tongerse bedrijf Shamrock Technologies wordt daarin expliciet vermeld. Volgens de NGO heeft België jarenlang te weinig gedaan, ondanks de bekende gezondheidsrisico's. Client Earth vraagt een verbod op alle PFAS en grootschalige bloedonderzoeken voor de bevolking. Het Europees Comité voor Sociale Rechten buigt zich in 2027 over de klacht. In Limburg zijn in het tweede kwartaal van dit jaar 1,2% meer woningen verkocht dan een jaar geleden. Vooral de verkoop van appartementen zit in de lift, terwijl huizen licht achteruit gaan. Ook de vastgoedprijzen blijven stijgen met een gemiddeld huis dat nu ruim €349.000 kost. Tegelijk waarschuwt de nieuwbouwbarometer dat steeds minder gezinnen zich een nieuwbouwwoning kunnen veroorloven door de hogere hypotheekrentes. Vandaag zonnig en zeer warm, 31 graden. Zaterdag blijft het volop zomeren en wordt het 32 graden. Een zomers begin van het bouwverlof dus.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

De allerbeste mix met liedjes from the 50s to the 90s. Paul McCartney en Wings horen daar uitstekend bij uit 72. High, high, high. 4 over 11, vrijdagmorgen 10 juli, op de vooravond van de Vlaamse feestdag. En van het weekend, vrienden. Tot 12 uur zijn we samen in Lunchbox. Met André Brasseur en de Kids dit uur. Ook Bobby McFerrin komt eraan. Don't worry, be happy. We hebben nog eens de Mis Russos met Goodbye My Love, Goodbye. We keren terug in de tijd met de nieuwsfeit op 10 juli. We gaan ook de weetjestrommel eens inkijken over president Zelensky. De Oekraïense president hebben wij een weetje. En straks in de krant een advocaat hier in Vlaanderen die berispt werd voor het werken met artificiële intelligentie. Je moet het maar durven.

0: Een nieuwsje uit de advocatuur hier in België. Voor het eerst is een advocaat officieel berispt wegens onaanvaardbaar gebruik van artificiële intelligentie. De Raad van de Orde vond dat de advocaat te veel vertrouwde op kunstmatige intelligentie bij juridisch werk. Het gebruik leidde tot fouten en een schending van beroepsethiek. De tuchtmaatregel geldt als waarschuwing voor andere advocaten in het land. Experts benadrukken dat artificiële intelligentie nuttig kan zijn, maar menselijke controle altijd noodzakelijk blijft. De zaak wordt breed besproken in juridische kringen en media. Het is een precedent dat de grenzen van AI-gebruik in de advocatuur duidelijk maakt. Voor het eerst is een advocaat dus officieel berispt wegens onaanvaardbaar gebruik van AI.
1: We zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is. Lido.
2: Lasciati andare.

Sister Golden Hair, de band America rockband, poprockband, die het in de jaren 70 vooral deed, hè, die vroege 70s, met Pino D'Angio, daarvoor nog eens op Pluto. De opening van de Liefkenshoektunnel gebeurde op een 10 juli in de tijd. Straks alles erover, na deze plaat van Helen Shapiro.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 10 juli vandaag en in 1991, dag op dag, werd de Liefkenshoektunnel gelegen ten noorden van Antwerpen officieel geopend. Deze tunnel loopt onder de Schelde en vormt een cruciale verbinding tussen linker- en rechteroever van de rivier. Met een lengte van 1,37 kilometer maakt hij deel uit van de R2, de tweede ring rond Antwerpen. De bouw van de tunnel was vooral bedoeld om de mobiliteit rond de Antwerpse haven te verbeteren en het verkeer op de drukke Antwerpse ring, de R1, te ontlasten. De Liefkenshoektunnel is een toltunnel waarbij de inkomsten worden gebruikt voor het onderhoud en de financiering van de constructie. Dankzij die infrastructuur werd het mogelijk om het doorgaande verkeer beter te spreiden, wat de bereikbaarheid en logistiek van de regio aanzienlijk verbeterde. De opening van de tunnel betekende dan ook een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het Vlaamse wegennet. Officiële opening van de Liefkenshoektunnel op 10 juli 1991.

Het doet me denken aan die heerlijke jaren 60. En die Floyd had er ook wel een beetje aandeel in die tijdsperiode. Knock on Wood uit 1966. President Zelensky van Oekraïne die heeft geen enkele politieke ervaring. Daarover gaat ons weetje zo dadelijk. En laten we hier in Vlaanderen, in België blijven met André Brasseur in zijn Hammond-orgeltje.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Een weetje over Volodymyr Zelensky. Die had voor zijn verkiezing in 2019 geen enkele ervaring in de politiek. Hij was een succesvol comedian, acteur en tv-producent. Vooral bekend van de show Servant of the People, waarin hij de rol speelde van een onervaren leraar die president wordt. Zijn politieke campagne was sterk gefocust op het bestrijden van corruptie en het doorbreken van de traditionele politieke systemen van Oekraïne. Zijn frisse benadering en belofte om de corruptie te beëindigen sprak veel mensen aan, vooral onder jongere generaties. Bij de verkiezingen won hij met een overweldigende meerderheid van stemmen, wat zijn populaire steun weerspiegelde. Zelensky, president van Oekraïne, die had voor 2019 dus geen enkele ervaring in de politiek.

Aimer vivre chanter. Jimmy Frey, de Brugse Jimmy Frey, had dus naast zijn Nederlandstalige repertoire in de jaren 70 ook een aantal Franstalige hits. Dit was een liedje uit 76. En het is bijna 12 uur op Ludo. We gaan het weekend tegemoet met Mark Brilowit en zijn Hitriders, maar ook zijn siestdag tijdens het weekend. En ook Ludo Wijnen komt eraan met zijn espresso koffie in de ochtend. Ik heb hier nog Beach Baby Beach, The First Class. Een fijn weekend.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Tegen Truins gemeenteraadslid Ingrid Kempeneers van CD&V is een klacht ingediend na haar tussenkomst bij de eigenaars van een vermoedelijk verwaarloosde hond. Een video van het bezoek zorgde voor heel wat commotie en politieke kritiek. De hond werd later naar het dierenasiel gebracht en moest uiteindelijk worden ingeslapen wegens vergevorderde kanker. Het parket van Limburg bevestigt dat de klacht wordt onderzocht. Gilles Gillissen uit Hasselt heeft een eigentijdse versie uitgebracht van De Leeuw van Vlaanderen om de klassieker toegankelijker te maken voor een modern publiek. De tweedelige herwerking behoudt het originele verhaal, maar gebruikt hedendaags Nederlands en voegt extra personages en achtergrond toe. Vandaag, 10 juli, overhandigt de auteur zijn boek aan Matthias Diependalen in Kortrijk. Volgens Gillissen moet het verhaal van de Snachtergildensporen opnieuw meer gaan leven bij jongeren. Vandaag zonnig en zeer warm, 31 graden. Zaterdag blijft het volop zomeren en wordt het 32 graden. Een zomers begin van het bouwverlof dus.
4: Well, life on the farm is kind of laid back, ain't much an old country.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Touring is tevreden dat er een wegenvignet komt. De mobiliteitsorganisatie is vooral blij dat er één systeem komt voor het hele land en niet drie aparte per gewest. Touring wil er wel over waken dat de prijs voor de weggebruiker binnen de perken blijft. Volgens de eerste berichten zal het vignet tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je wagen. Touring betreurt wel dat het wegenvignet geen sturend systeem is. Het zal niet zorgen voor minder files op bepaalde tijdstippen en dat zou met een slimme kilometerheffing wel kunnen, vindt de organisatie. Een grootmoeder heeft per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang in Strombeek-Bever bij Grimbergen. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. In Utrecht hebben gisteren honderden mensen geprotesteerd bij het justitiegebouw tegen de vrijspraak van 2 mannen voor de verkrachting van een meisje van 17. De rechter vond het niet bewezen dat het minderjarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dat is een voorwaarde in Nederland om van verkrachting te spreken. De feiten dateren van oktober vorig jaar. Het meisje was toen aan het liften en reed mee met 2 mannen van 45 en 48 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie werd ze op een parking bij McDonald's 80 minuten lang verkracht. Kort na thuiskomst belde ze een vriendin op en zei ze dat ze was verkracht door 2 mannen. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat nu in beroep tegen de vrijspraak. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze aan het feesten was, omdat Frankrijk op het WK voetbal heeft gewonnen van Marokko. Het meisje was op een vrachtwagen geklommen zonder oplegger. Ze viel daar af en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Zonnig met soms een wolk en tot 30 graden vandaag. Dit weekend hetzelfde weerbeeld en temperaturen tot mogelijk 33 graden. Vanaf dinsdag is er kans op onweer 's avonds.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: CM brengt tijdens Tetegolf extra huisbezoeken aan kwetsbare ouderen in onder meer Oudsbergen en Zutendaal. Maatschappelijk werkers controleren of mensen voldoende drinken, hun woning koel houden en voldoende ondersteuning hebben. Soms lossen ze ook onverwachte problemen op, zoals een airco die per ongeluk op verwarmen stond. CM wil zo gezondheidsproblemen en eenzaamheid tijdens de warme periode helpen voorkomen. Een 51-jarige vrouw is aangehouden in het onderzoek naar de Turkse Shaheen-maffia-klan die actief is in Limburg. Ze wordt ervan verdacht klanleden opdrachten te hebben gegeven voor afpersingen, bedreigingen en geweld. Bij een huiszoeking in Dilbeek namen speurders 62.000 euro cash en meerdere gsm's in beslag. Het grootschalige onderzoek naar de criminele organisatie loopt intussen verder, terwijl enkele hoofdverdachten nog voortvluchtig zijn. Vandaag zonnig en zeer warm, 31 graden. Zaterdag blijft het volop zomeren en wordt het 32 graden. Een zomersbegin van het bouwverlof dus.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de bosbranden in de Spaanse provincie Almeria. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De branden kosten al aan zeker 11 mensen het leven. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 19 mensen zijn vermist, onder wie ook enkele Belgen. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat. Veel Belgen die met pensioen zijn, zouden een vakantiewoning in de buurt hebben. Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken in een restaurant op de site van Brouwerij De Koning. Het vuur veroorzaakte veel rook. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar moest nog nablussen. Het vuur ontstond op het dak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het aantal oogontstekingen in ons land is fors toegenomen. Dat merken zowel dokters als apothekers. Oorzaken zijn de drogere lucht door de hitte en airco-systemen. Daardoor kunnen de ogen sneller uitdrogen en kan je makkelijker een infectie oplopen. Daarnaast kampen ook veel mensen met allergieën. Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense kinderen zijn het slachtoffer van Russische indoctrinatie. Dat blijkt uit een nieuw Europees rapport. Het gaat om kinderen die op de Krim leven en in andere gebieden in Oekraïne die Rusland bezet houdt. Sommige kinderen komen in trainingskampen terecht, waar ze leren omgaan met wapens en drones. Volgens het rapport worden ze zo voorbereid op een rol aan het front. De Rode Duivels krijgen vanavond de steun van koning Filip. Hij woont in Los Angeles de kwartfinale van het WK tegen Europees kampioen Spanje bij. De koning ging de spelers gisteravond al opzoeken in hun hotel. Hij at samen met de ploeg en wenste iedereen succes. Volgens de vorst moeten we winnen en zal dit ook gebeuren. De Rode Duivels schonken hem ook een gesigneerd truitje. Het blijft vrij zonnig en zeer warm met maxima rond 30 graden. Aan de kust is het met 25 graden wat aangenamer. De volgende dagen blijft het zomeren.

0: Papa, ik wil dat toch lekker. Voor mijn diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een dertiger uit Borgloon riskeert 18 maanden cel met uitstel na een schietincident op de parking van Dancing McQueen. Hij vuurde met een alarmpistool in de richting van het gezicht van een feestvierder die daarbij gewond raakte. De man moet zich ook verantwoorden voor een gewelddadige burenruzie waarbij een vrouw gewond raakte. Uitspraak op 17 juli. De stad Sint-Truiden voert als eerste Limburgse stad een inclusiepremie in voor mensen met een beperking die begeleid werken. Zij ontvangen voortaan 35 euro per maand met een maximum van 420 euro per jaar. De stad wil zo hun inzet erkennen omdat begeleid werken doorgaans onbezoldigd is. De maatregel loopt tot eind 2031 en geldt voor inwoners vanaf 18 jaar. Vandaag blijft het zonnig in Limburg. Het is volop zomer, maxima rond 32. Zondag hetzelfde weerbeeld.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

ook Belgen omgekomen bij de bosbranden in de Spaanse provincie Almeria. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De branden kosten al aan zeker 11 mensen het leven. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 19 mensen zijn vermist, onder wie ook enkele Belgen. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat. Veel Belgen die met pensioen zijn, zouden een vakantiewoning in de buurt hebben. Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken in een restaurant op de site van Brouwerij De Koning. Het vuur veroorzaakte veel rook. Buurbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar moest nog nablussen. Het vuur ontstond op het dak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het aantal oogontstekingen in ons land is fors toegenomen. Dat merken zowel dokters als apothekers. Oorzaken zijn de drogere lucht door de hitte en airco-systemen. Daardoor kunnen de ogen sneller uitdrogen en kan je makkelijker een infectie oplopen. Daarnaast kampen ook veel mensen met allergieën. Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense kinderen zijn het slachtoffer van Russische indoctrinatie. Dat blijkt uit een nieuw Europees rapport. Het gaat om kinderen die op de Krim leven en in andere gebieden in Oekraïne die Rusland bezet houdt. Sommige kinderen komen in trainingskampen terecht, waar ze leren omgaan met wapens en drones. Volgens het rapport worden ze zo voorbereid op een rol aan het front. De Rode Duivels krijgen vanavond de steun van koning Filip. Hij woont in Los Angeles de kwartfinale van het WK tegen Europees kampioen Spanje bij. De koning ging de spelers gisteravond al opzoeken in hun hotel. Hij at samen met de ploeg en wenste iedereen succes. Volgens de vorst moeten we winnen en zal dit ook gebeuren. De Rode Duivels schonken hem ook een gesigneerd truitje. Het blijft vrij zonnig en zeer warm met maxima rond 30 graden. Aan de kust is het met 25 graden wat aangenamer. De volgende dagen blijft het zomeren.

Ja, dat was een wat ongeduldige Barry White in deze Don't Make Me Wait Too Long. Nee, dat gaan we ook niet laten gebeuren, want wij zijn alweer startens klaar voor alweer de laatste Hallo Limburg van deze week. Want het is vrijdag en heel fijn dat je erbij bent. Zometeen Engelbert Humperdinck en het zomerse Quando, Quando, Quando.

bewerking van dat nummer, dat heet Papa Loves Mambo. Dat was André van Duin en het vrolijke Papa gaat dansen. En nu een van de grote namen uit de country en western muziek. Hier is Kenny Rogers en Lucille.

de verloofdheid van Marianne Rosenberg en Ich bin wie du. Ik heb zometeen nieuws uit Hasselt. Dat heeft te maken met de aanhoudende hittegolf. Maar eerst nog deze van The Carpenters. And There's a Kind of Hush.

waren Richard en Karen Carpenter als The Carpenters en die grote hit There's a Kind of Hush. En wie wil gaan zwemmen in het openluchtzwembad Kapermolen in Hasselt zal voortaan een dag op voorhand en online moeten reserveren. Het nieuwe systeem wordt vanaf nu maandag 13 juli ingevoerd en moet lange wachtrijen op warme dagen voorkomen. De maatregel geldt niet voor Hasselaren en inwoners van Alken en Diepenbeek, omdat die gemeentebesturen tussenkomen in de kosten. Vanaf zondag 12 juli kunnen dus zwemmers hun ticket online boeken. Er zijn 3 tijdsloten beschikbaar. Dat is de voormiddag van 9 tot 12, de vroege namiddag van 12 tot 3 en de late namiddag van 3 tot 6.

Ja, dat wordt een moeilijke verdeelsleutel, want ze zijn met twee. En ze hadden het hier over Seven Spanish Angels. Dat waren Willie Nelson en Ray Charles. En nu naar deze plaat hier van The Monkees.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Dat was Roland W. en Monja. De levensstandaard van gepensioneerden daalt vanaf 2035 aanzienlijk vergeleken met de werkende bevolking. Volgens de experts van de Vergrijzingscommissie is dat vooral een gevolg van de pensioenhervorming van de Arizona-regering. Ja, die is nogal omstreden en die heeft dus als doel om de kosten van de vergrijzing de komende decennia onder controle te houden. En door die maatregel zal tegen 2070 de kloof tussen het gemiddelde pensioen en het gemiddelde loon liefst 13% bedragen. Concreet betekent dit dat een toekomstige gepensioneerde zijn levensstandaard onvermijdelijk zal zien afnemen ten opzichte van de werkende bevolking.

0: tu as toujours les yeux d'autrefois. Ne pleure pas, ne pleure pas. Nous resterons toujours près de toi. Nous resterons toujours près de toi.
1: Nu weet je meteen ook waar onze Sanne de stroop vandaan haalde voor haar nummer Celine. Dit was Use All Free. Zometeen ons muzikaal feit van vandaag 10 juli. Eerst een woordje van dank aan Paul Enka en een afscheidje daarbij in So It's Goodbye.

dat was een Paul Enka. Voor ons muzikale feit gaan we terug naar 10 juli 1964, want dan brengen de Beatles hun derde studioalbum A Hard Day's Night uit. Het was het allereerste album van de Beatles dat volledig bestond uit originele nummers, geschreven door John Lennon en Paul

Heeft u trouwens wensen in verband met muziek of andere zaken hier bij Radio Ludo? Laat het gewoon weten. En dat kan via de Facebookpagina of via de website radioludo.be. En dan nu zo'n popcorn oldie. Dit is Jimmy Dean in Starlight, Starbright.

Dat was muziek van Miami Sound Machine onder leiding van Gloria Estefan. Dat was nog een keertje Dr. Beat. En zometeen deel 2 van deze Hallo Limburg. Ik heb nog een mooie afsluiter. Dit zijn Umberto Tozzi en Raf in Gente di Mare.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Rit 7 in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Tim Merlier. In sprinters hoofdstad Bordeaux haalde hij het voor de Noor Werenskjold en de Eritreer Girmay. Jasper Philipsen was vijfde. Merlier zorgt zo voor de eerste Belgische ritzege in deze Tour. In de stand verandert er niets. Tadej Pogacar blijft met ruime voorsprong in het geel. In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren na zijn veroordeling zijn enkelband doorknipte en kon wegvluchten. De politie kon hem na een intense zoektocht vanmiddag opnieuw arresteren en bracht hem naar de gevangenis. De man van 31 kreeg gisteren 14 jaar cel omdat hij de moeder van zijn ex-vriendin probeerde te vermoorden met 50 messteken. In een natuurgebied op de grens van Hasselt en Lummen in Limburg is een jonge man verdronken in een vijver. Wandelaars vonden mannenkleren langs de waterkant en verwittigden de politie. Kort daarna is het lichaam van een jongeman van 20 uit het water gehaald. Zwemmen in de vijver is verboden omdat onderstromen er makkelijk een koude shock veroorzaken. Toch is de plek nog altijd populair bij openwaterzwemmers. En een passagier van een Ryanair-vlucht tussen Griekenland en Duitsland is ijzona uit het vliegtuig gezogen. Een brokstuk van een motor was losgekomen, daardoor ontstond meteen decompressie in de cabine, vielen de zuurstofmaskers naar beneden en brak een raam. De passagier, een serviceman van 60, hing minutenlang met hoofd en schouders uit het vliegtuig. Zijn vrouw en enkele medepassagiers konden hem weer naar binnen trekken. De man is met nekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ryanair meldt dat de toestel veilig is teruggekeerd naar Griekenland en daar wordt onderzocht. Het blijft erg warm en droog. Vannacht meer wolken en minima van 13 tot 19 graden. Morgen opnieuw tot 32 in het binnenland. Vanaf dinsdag is er mogelijk kans op onweer.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Baks.

Ja, de heren hebben ook een beetje last van de klimaatopwarming. Dat waren de Fortunes en Everything is Out of Season. En daarmee zijn we startend klaar voor deel 2 alweer van deze Hallo Limburg op deze vrijdagavond hier bij Radio Ludo. En daarin zometeen Vicky Leandros in Theo via Varen naar Lotz.

een dame die hier met de regelmaat de revue passeert. En daar zijn we wel blij mee. Vicky Leandros in Theo via Farm nach Lot. En nu wordt het serieus met Leslie Gore in You Don't Own Me.

bellen. André Hazes. En dat in deze Zeg maar niets meer. Toch gaan we het doen, want ik heb het zo meteen over een grote investering die gaat plaatsvinden in Dilton Stockham. Eerst nog wat muziek. Hier is Tom Jones.

Ja, dat de man over een geweldige stem beschikt, dat liet hij nog een keertje blijken in deze I'm Coming Home. Dat was Tom Jones. En het Nederlandse Giga Storage kan in september starten met de bouw van het grootste Belgische batterijpark ooit. Dat gebeurt op de site van de voormalige zinkfabriek van Rotem bij Dilsenstokken. Daar komen maar liefst 640 grote batterijen die samen 2800 megawattuur aan groene stroom kunnen opslaan. Het heet Green Turtle. Het bedrijf laat ook weten dat alle lichten op groen staan nu de financiering rond is. Die financiering bedraagt zo'n 700 miljoen euro, waarvan 450 miljoen euro afkomstig is van het bankenconsortium, waarvan onder meer Belfius en Triodos deel uitmaken. De rest van de financiering wordt gedragen door de aandeelhouders van GigaStore.

beetje van die Philadelphia sound. En dat waren de enige echte Three Degrees. En dat in When Will I See You Again. En dan nu naar dat nummer dat we hier vooral kennen door Sanne. Namelijk het huis dat tussen de rozen stond. Maar dit is de Franstalige uitvoering door deze Françoise Hardy.

The Rascals hier bij Radio Ludo in deze People Got To Be Free. En wie wil weten hoe de honing vanuit de bijenkorf in een potje terechtkomt, wel, die kan morgen naar het Milieu- en Natuurcentrum Heempark in Genk. Want daar neemt de inker Albert u mee achter de schermen van het honingslingeren. Samen haal je de honing uit de raten en kom je meer te weten over het leven van de bijen en het productieproces van honing. Die workshop vindt plaats van 2 tot 4:30 aan de Hoogstei in Genk. Plaatsen zijn beperkt, vooraf inschrijven is dus aanbevolen. En daarvoor kan je terecht op de website van de stad Genk.

Ja, we kunnen binnenkort nog een landje aan toevoegen, namelijk België. It Never Rains in Southern California, dat was muziek van Albert Hammond. En uw zondag kleurt Hasselt volledig in alle kleuren van de regenboog, want dan is er de Limburg Pride 2026 en dat onder het thema One Family, Many Colors. Daarmee staan verbondenheid en inclusie centraal. Vanaf 12 uur kunnen bezoekers terecht op het Kolonel Dussaarplein, waar de Pride Village en het festival met food trucks, muziek en animatie voor jong en oud van start gaan. En om 2 uur trekt de Pride Parade door de Hasselse binnenstad. Daarna zijn er optredens van onder andere Silver, DJ Zora en discobar Plankgas. Zij zorgen voor een feestelijke afsluiter. Het evenement loopt dus nog tot 21 uur.

Sunny, dat is het zeer zeker. Dat was muziek van Bobby Hebb. En zometeen dus ons muzikaal feit van deze 10 juli. Ik heb eerst nog de driver's seat. We mogen plaatsnemen bij de heren van Sniff and the Tears.

Ja, dat waren die van Sniff en The Tears. En dan heb ik nog één muzikaal feit. En daarvoor gaan we terug naar 1976, naar 10 juni toen. Want toen staat de Starland Vocal Band op nummer 1 in de Amerikaanse hitparade met het nummer Afternoon Delight. De titel van dit suggestieve song werd namelijk ontleend aan een gerecht in een restaurant in Washington D.C. En dit nummer is zo'n beetje een one-hit wonder geworden voor de groep. Maar ze kregen er destijds wel een Grammy voor.

De Starland Vocal Band in Afternoon Delight aan het einde van deze Hallo Limburg van deze week. Geniet van je weekend, dat gaan we ook doen. Wij zijn er maandag uiteraard weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En ik laat u met Paul Severs en Ieder

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Rit 7 in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Tim Merlier. In sprinters hoofdstad Bordeaux haalde hij het voor de Noor Werenskjold en de Eritreer Girmay. Jasper Philipsen was vijfde. Merlier zorgt zo voor de eerste Belgische ritzege in deze Tour. In de stand verandert er niets. Tadej Pogacar blijft met ruime voorsprong in het geel. In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren na zijn veroordeling zijn enkelband doorknipte en kon wegvluchten. De politie kon hem na een intense zoektocht vanmiddag opnieuw arresteren en bracht hem naar de gevangenis. De man van 31 kreeg gisteren 14 jaar cel omdat hij de moeder van zijn ex-vriendin probeerde te vermoorden met 50 messteken. In een natuurgebied op de grens van Hasselt en Lummen in Limburg is een jonge man verdronken in een vijver. Wandelaars vonden mannenkleren langs de waterkant en verwittigden de politie. Kort daarna is het lichaam van een jonge man van 20 uit het water gehaald. Zwemmen in de vijver is verboden omdat onderstromen er makkelijk een koude shock veroorzaken. Toch is de plek nog altijd populair bij openwaterzwemmers. En een passagier van een Ryanair-vlucht tussen Griekenland en Duitsland is ijzona uit het vliegtuig gezogen. Een brokstuk van een motor was losgekomen, daardoor ontstond meteen decompressie in de cabine, vielen de zuurstofmaskers naar beneden en brak een raam. De passagier, een Servische man van 60, hing minutenlang met hoofd en schouders uit het vliegtuig. Zijn vrouw en enkele medepassagiers konden hem weer naar binnen trekken. De man is met nekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ryanair meldt dat de toestel veilig is teruggekeerd naar Griekenland en daar wordt onderzocht. Het blijft erg warm en droog. Vannacht meer wolken en minima van 13 tot 19 graden. Morgen opnieuw tot 32 in het binnenland. Vanaf dinsdag is er mogelijk kans op onweer.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ten vroegste rond 11:15, mogelijk een half uur later, weten we of de Rode Duivels op het WK voetbal kunnen stunten. Indien ze voorbij favoriet Spanje zouden geraken, wacht Frankrijk in de halve finale. De opstelling van de Duivels is intussen bekend. Kevin De Bruyne, niet Hans van Aken, staat opnieuw in de basis als vervanger voor de geblesseerde Onana. En Jeremy Doku komt toch weer in de ploeg in de plaats van Dodi Lukebakio. Charles de Ketelaar start in de spits. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige niercomplicaties. Dat meldt het departement Zorg. De kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Op die plek heeft departement Zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Haaien verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Haaien krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Haaien er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld haalde het van oud gediende Novak Djokovic, 39, intussen in 3 sets. Sinner speelt zondag om de knikkers tegen Roland Garros winnaar Alexander Zverev. De nacht blijft erg zacht, minima van 13 tot 19 graden. Morgen overal boven 30 graden, enkel aan zee is het enkele graden koeler. Zondag en maandag zijn 34 graden mogelijk.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.